uit 1947. De Maddox Brothers en Rose waren dat. Met de nieuwe Neil Skinner Blues. A 4-star Records. En gespeeld de bels in Californië. West Coast. Boppen Hillbilly. Als die 40 jaren. De nieuwe Neil Skinner Blues. En de original natuurlijk van Jimmy Rogers. Als die 20 jaren. Alright, we rocken Bob Stompstolen de middels wijten. Rockabilly, de Star Mountain Dreamers zijn we hier met Bubba's Race. Rockabilly, los geht's! Rock!